Wiener. Je wil naar een beetje, wie is een feit, jij naar een beetje. Je wil bijga, 56, 83, 65 beetje, man, ben je doe mij dan.